0: Ook maar ga je dat witmatige ze dentjes detox kan de IOC, ik mag je schouwen nog dat en de dubska zeg, ik mag wat pache is er nog tegen ons. Uden is dan mij wat maxto, ik ga je goed wapen, ga je dubska zeg, je psies, je schudde ook schoon, je is iets stel, is punt, mag je bege, je schudde iets stel gewoon te drinken. Ik heb een tegenwoordigheid, een
1: Ik heb een paar dingen gedaan.

0: Ook mijn bed, we hebben een we hebben het smaken, ja, bed, zie je, oké, je hebt je school bed en gauw, de bad, mona.
1: We hebben je kan het kabetum, kie, de bad, mona, gun, kabetum, dan hag je, die speech kan, en met dan ook, je bumps kabin aan ook, je playoffs kan, met dan ook, Charles J. Hester, ik ben ook, stasim, de gauw, je Montreal Canadiens, je mag me, we skirt, but tum, ja, de je kan op mad, gauw, je hebt me, doet, ook stasim, ja. Ik zie het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het wel, je ziet het to be thought is now going to I we got good shadow in North Carolina I don't know guy so they tend to speak I the case niganachia then could you thought that could you say I do that could you then we got here Eastern Conference final in Madonna's
2: yeah they do squander them out like much great day and yeah I should just some having in here South Carolina we all need them to help. Ja, hoe ben je gaan met dat Michigan met de Madonna Michigan dit dan helpt. Zo, mag je schrikken dan dat je doet dat kan Brandon Moore, eigenlijk al coachen de wat Brandon Moore de Carolina Hurricanes. Schrikken mag dan dat je doet dat kan dan dat je die nog aan houdt gaan, ja, ze hebben wat chubben met. Dat kan mag de actie die je speelt wat wel. Mag dan ga St. Louis ja, naar ze staan ja, coachen de Peyton deze week. Er is goed in Madonna dat niet met Madonna. Ik kan die coaches, je jacht naar huis gaan, je jacht naar de werk, dan je werk, dat is video dit en dat is. Dat is echt spiedmoes. Zo, de dit ding aan die Montreal, de jaardag, de die spoedag, de die chitter aan de matchen, de Madonna final, de Anna Cup final. Hij ook hangt in de boek, zeg maar, de Madonna, ja. Las Vegas, video. Nostalgie en niet jood en money wat shadow. Avalanche, missing up it, I give wat shadow. Zo, de moeder kan je dat nog fijn, dat niet jood. Waar dan de dandy, dat was Montreal, Azië, Colorado. Moet je hangen dan, hoe dit spreekt. Ik heb een spook zit, maar Montreal en Boksenau, de pizza, de kseda, de match, de net wegabonai, de final. Ik moet je wel eens weten hoe je met de Madonna zit. De ring is er dan, daarvan ook staan aan. Team, we dan uit team ook staan. Als je daar weer naar de zon
1: na. Stak zo.
2: Ja.
1: Het is een hibiawee, Charles, je bent ze in Doganabi, nooit een hamuliaatje met Donalds. De geest is dan, het is een hibiawee. Maar ze moet je eten.
2: Die dag heb je met Madonna. March is when it's done. I can remember the AIN sound, the Steven, the Duke, and the one out, when you see, he wins the deduction. The core June is with it, or in May is with it, March is with it, he wins the end of the magazine. Michigan, my point is, I didn't start, and you saw, and there's no one that's there not to go, and then I got to go to Montreal. I'm not sure, I didn't have a ticket to get the one dish. Ik heb ook staan op Facebook, maar in de herga, we vinden nu koffie, much muggen nu ook chai. Montreal Canadiens, HD, dan moet ik al het. Ja, dat is nog. Ja, ik speel het, ik heb het al. En dan heb ik het al, ja, met Donald Dutch.
0: Why oh why?

0: Wat jij hem zei, niet bent limiaans, maar hoe jong moet je hem in? Hebben we CBC mensen te merken.
1: Ook maar gewoon zes bij zoiets dat ik bed zie, ik zie bed zie.
2: Aja, hoe heb je bed? Dan kan je de baas mogen. Aja, hoe gaan jiska zie ik dat Doris Thanos of die dat je neemt, ga zeggen de wachtit. A mijn gaam ga ik dan dekka, kan de wapte gaan dekka, die staat dan gaan de gea. Aja, is die gewoon iets? En muziek mij gea. Was hij gaskode zo? Aja, en te maken hij, ga die staat dan ga die skode yo. Jeans te gaan bonio nio. Hij was kijken hem zo die. Ja, hij is kodego, ja. En die baat je, hij is dag nu go. Ik wil mijn mout is nog niet gauw skidje, mijn gaam is het je wedden de. Mijn is met je de bonhende. Nia, nab hem ga Malcolm Tanner's sister goed was, zei je, bond mat zie ook, ja. Ik wil magen je zei, ik item chut ga mij je in de wap teken te kaji staat ook, ja. Kia magen dekata, dekken gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, gaita, g